hot net hat in evet het naro ik hat ni shelai hat ni vet nowet man hot ni dai het narasi het nat e ut ming rasha shli kara vud nerar hot nerar het narier het nawet nar het nawet in ra het neet e het nar et e et out ne daw het et nat e wet nir het niot nir e e het nawet me het nar wet nir ra het e et out het e et out e e e out e hat a e hot nie wat niemand mag het nou wat nie ar het e en au het nie sher wat nie hot nie wat nat nie skes het e het e au hot nie wat nar het na die hot nar het is het nou